0: Ik wens iemand die van die vrachtwagen van aan het nieuwsverdig.
1: We're okay. We got one for transport.
0: We're in 1025 Charlie, 1423.